Hy is Coldplay, some really key, Orphans, Everyday Life was die albumsnaam in 2019 op RSG. Is het nou so in die omgeving van 20 minute voor 8 en ons is bezig met ons voelgeluidspeletjie. En jy wonder waarschijnlijk wat was die geluid wat jy gehoor het. Kom ons hoor gaan weer, hoe klink hierdie voel van vandag?

Harry Styles hier op RSG met Two Ghosts. Ons vrye vandag in wenke wat werk. Hoe bespaar jy petrol? Stuur een SMS 45889R50 per boodskap en die stemnotas gaan na 076-536-6961.

0: Jacques de Priester hier op RSG met liefde en kook. Binnenkort is het tijd voor die 11 uur nieuws deur Veronique van Heiningen. Daarna is het Lynette Minnaar van Bloemfonteinse speelhuis, waarna jy kan uitzien. En voor dan pas ek een liedje in van Matthijs Roet, sy weergave van een besonder prachtige ballade uit Sondheim. Sy 1973 muziekblijspel A Little Night Music, aanvankelijk opgeneem door Judy Collins en Frank Sinatra, maar hierdie weergave van Matthijs Roet, as het te versmaai nie.
1: Ons nieuwe laat-aand boekvoorlesing is Twa die Tijdloper en Anoushka von Meck dra die boek op aan alle ganhalers.
2: Dit gebeur elke keer. Hoe nader sy kom, hoe dringender haar tree. Soms kon sy haarself nie keer nie en het sy na het drafstapie oorgeslaan. En toch het die kind bygeblij.
1: Word geïnspireer en meegesleer saam met Twa die Tijdloper. Voorgelees deur Michay van Wyk. Elke weeksaand net na 9 op RSG vanaf 15 Mei.
3: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Hartzenberg. Markie, ek wil jou graag voorstel, ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
2: Aangename kennis, Thomas.
3: Aangename kennis? Is alles reg?
2: Ja, jammer. Ek het net een oomblik gedink, ek sien niemand anders voor my.
4: Groete van Tan Markie is opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

Dave Koos met Together Again. En miskien is dit juis wat hierdie oomblikke ons herinner, dat mense mekaar nog nodig het. Dat daar vanaand huise is waar kersse brand, waar mense saam in een vertrek sit, waar bure kos deel, waar iemand sê, jy kan by ons slaap vanaand. Maar daar is ook mense wat voel hulle staan alleen in die donker en hierdie volgende lied is vir jou. Gregory Porter may take me to the alley net hier op RSG.

0: Een story heeft drie kanten. En bij kortom op RSG krijg je al drie.
1: Dis nou niet mijn kant, jouw kant en die waarheid niet.
0: Nee, dit heeft zoals elke goede story een begin, een middel en een einde.
1: En tussenin leer die karakters, die grappies, die tranen en telk een stukje van jezelf.
0: Luister kortom. Kort stories met groot hart. Elke dinsdag aand op RSG of als potgooi op RSG se webtuiste en Spotify.
1: Kortom, soms sê die kortste story die meeste.

Welkom, welkom by Vastrap met my Willem Viljoen. En die rede hoekom ek met daai ene begin het, dit is oom Hendrik Susan en oom Hendrik Susan het op die 4de Mei, nou wanneer was dit? Maandag, né? Maandag het oom Hendrik, het hy 123 jaar oud geword. Dit was sy verjaarsdag gewees. Hy het in 1903 is oom Hendrik gebore. En so dit was sy verjaarsdag. Daai een se naam was Oubaas Sefio. Voor ons aangaan, kom ons luister na nog enetjie Hendrik Susan en sy orkes.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Twee ry Engelse konsertina en die konsertina is gebaseer op die eerste Wheatstones. Hulle het ook twee rye gehad aan elke kant, met ander woorde 12 plus 12 knoppies. So daar was 12 van die een kant, 6 6 en nog 6 6. So kom ons hoor hoe klink hy.

Manie Erasmus en sy orkes met 'n lekker voorbeeld daar van die twee ry Engelse konsertina. Van die musikante, konsertina spelers, het partymal sommer so 3 verskillende konsertinas in een stuk gebruik. Ek dink maar aan Nick van Rensburg, hy het so rooie gehad, die goue en aan die boere konsertina. En dan gaan ek nou in die vervolg Willie Nelson, oom Willie Nelson, hy kon elke konsertina speel, hy het baie gebruik gemaak op sy plate van tot 4-5 verskillende soorte konsertinas, so ook Stefan van Sail met die Oudag Boereorkest, Magalies Boereorkest met Laurens, hulle baie mooi verskillende konsertinas wat hulle gebruik, verskillende make, so ons sal dit nou nog alles in die toekoms doen, maar ek wil graag hê ons moet almal luister na die konsertina en die verskillende klanke wat die wonderlike instrument voortbring.